0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwenstad Radio. Roots en Raakvlakken.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: is mijn dag.
1: Stel hem aan mijn dag. Wel.
0: Nee, echt niet serieus.
1: Wel.
0: Nee, echt serieus. Het is echt mijn dag niet. Serieus, echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet. Mijn dag.
1: Wel.
0: Het is mijn dag.
2: Oh, mama.
1: Echt hartstikke lachen.
3: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
1: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
2: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
0: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
1: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
0: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
2: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
1: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
0: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat file tussen Rijswijk en Knaalpunt Hofvliet 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: it hard.
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen wat korte files te ontstaan in de regio. Op de A4 onder andere van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij Haastrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ippenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

She's fresh as the summer breeze. Ja, Cool and the Gang, die zongen erover in het midden van de jaren 80. En dat was een hele fijne, lekkere, lange opening van deze nieuwe Listen to the Music. De zomerspecial, de 5e van 5. Kortom, de laatste van deze specials die we maken. Nou, je weet het inmiddels wel als je afgelopen week ook geluisterd hebt. We gaan op zoek naar de lekkere, lange plaatjes. Totaal andere uitvoeringen van platen die je normaal gesproken anders op de radio hoort. Dat soort nummers die komen dus voorbij in dit programma. 60 minuutjes, geniet er lekker van. En dit zijn de mannen van The Third World. And Now That We Found Love uit de jaren 70.

muziek uit de jaren 70 is ook vandaag vertegenwoordigd. Met straks onder andere nog Sister Sledge en Lost in Music. Die gaan we nog draaien. Verderop komt die voorbij. Dit was ook een plaat uit de 70s van The Third World. And Now That We Found Love. En dat is ook zo'n nummer met een lekkere groovy beat daarin. Heerlijk nummer nog steeds uit de 70s dus. Dit is muziek van Sissy Benniston. Die komt uit de jaren 90 en het heet Finally.

Die Orchestral Maneuvers in the Dark. En deze hoor je niet zo vaak van hun. Ik vind hem toch wel echt fijn. Dus dacht ik, draai hem gewoon een keertje ook in dit geval met de mix-uitvoering. De lekkere lange mix van Talking Loud and Clear hoorde je. En daarvoor draaide nog Sissy Penniston. Ook zij kwam wat langer vandaag op de radio met haar nummer Finally uit de jaren 90. Dit is Taylor Swift, muziek van nu. Ook die plaat is in een mix uitgebracht. De Scream remix hoor je nu van Opal Light.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
2: Nostalgische Gouden Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.

Quincy Jones, ja, dat is een topmuzikant, ook een topproducer, want hij heeft zoveel dingen gedaan. En je kan ook duidelijk zijn signatuur horen. Zo ook op deze plaat die hij zelf gemaakt heeft. Ay No Corrida was dat, die bracht hij dus zelf uit. En het is ook een lekker nummer hoor, uit de jaren 80, aan het begin van de 80's. Vandaag dus ook gedraaid in de extended version. En dit is muziek van Sister Sledge, ik had hem aangekondigd, Lost in Music. En we draaien daarvan de mix gemaakt door Dimitri van Paris. En die is fijn hoor.

Ed Sheeran en Shivers, ook die plaat kwam voorbij in de mix. Net zoals al die andere platen die we de afgelopen 4 weken al hebben gedraaid. En dit was dan de 5e editie van dit programma. Nog 1 plaat voor je te gaan. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met de reguliere editie van Listen to the Music. Daarin natuurlijk ook altijd een mix. Dus daar kom je ook zeker dat soort mooie platen nog een keertje voorbij. In een andere uitvoering. Als je nou bij jezelf ook denkt van nou, ik heb een leuke suggestie voor het onderdeel. En ik zou die plaat graag een keer in de mix willen horen. Mail dan een keertje naar listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl. Ik hoor graag van je. Wij sluiten af met muziek van eigen bodem. Uit Nederland afkomstig. Spargo en One Night Affair. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
7: Gouden Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
9: Vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. En dat is een uitzending die helemaal gevuld is met allerlei ouwetjes. Ik dacht op een gegeven moment van, ik heb een heel archief wat ik aan het aanleggen ben van Goudse muziek. En er zitten heel veel dingen bij uit de jaren 90 en alles daaromheen. En de periode 1998, 2002, zeg maar over de 97-2002, dus een heel vruchtbare periode in Gouda wat muziek betreft. Dus ik dacht, laat ik gewoon even 2 jaar onder de loep nemen. Dus ik heb 1998 en 1999 te pakken genomen. Het eerste nummer wat je hoorde was het nummer Good Time van de band Sway, die in 1998 een EP uitbrachten die ook Good Times heette. Ze wisten daarmee zelfs de finale van de Grote Prijs van Nederland te bereiken. Ze werden 3e in de publiekscategorie en 5e in de jurycategorie. Maar zeker wel een goede prestatie voor deze deels Goudse band Sway dus, met Good Times uit 1998. En ja, we blijven dat jaar, want er kwam ook een single uit van iemand die niet heeft meegedaan met de Grote Prijs van Nederland, maar wel hele grote hits gescoord heeft. Het is Niek Nieuwhuizen, de voormalige drummer van Klein Orkest. Hij heeft sinds 92 had hij een eigen band die Harde Smart heet. En in 1998 werd hij omgevormd tot Smart, nadat er een aantal personeelswisselingen waren geweest. Er kwam toen een single uit en die heet Altijd Iemand. En daar ga je nu dus naar luisteren. De single dus van Niek Nieuwhuizen, de voormalige drummer van het Klein Orkest, die hier in Gouda woonde tussen 77 en 2015. En die met zijn nummer dus Altijd Iemand van Smart. De single uit 98.

En nou professioneel ingezet bent als smart, hoorde je een minder professionele band Rollercoaster, het nummer Déjà Vu van de 4-track demo, die in 1999 het levenslicht zag en ook verspreid werd. Ze hebben een paar keer opgetreden en daar is het ook bij gebleven. Het ging ze uit elkaar, dus meer een gelegenheidsformatie van mensen, van onder andere Sense of Incense en Bedworm bijvoorbeeld. Sander Geerling zat erin. Beemsterboer, broertjes zaten erin. En ja, het was gewoon een soort gelegenheidsdingetje. Lekker jammen, wat opnemen, cd'tje ervan maken. En misschien een paar keer optreden in huiskamers. Dat deden ze dus. En dat was dus Rollercoaster met het nummer Déjà Vu. Een band die wat meer ambitie had was de band Gendillion. In 1997 namen ze in eigen beheer een demo op die hen een platencontract opleverde. In 1998 verscheen dus hun eerste plaat die Planète Gendillion heet. En die was geïnspireerd op het verhaal van een Française die een weerwolf was en in de middeleeuwen leefde. Ze hebben toen een conceptalbum gemaakt waar verschillende nummers op staan, waaronder ook een suite. En daar heb ik één nummer uitgehaald. Je hoort de nummer De Hand, afkomstig van de band Gendillion, van hun cd uit 1998, Planète Gendillion. Symphorock, Fimo Fontes.

Ja, de symfonische metal van Gendillion hoorde je. Annual Wim Conference. Onvervalste grunge uit Gouda omstreken. Nummer 10 Nation van de gelijknamige nooit uitgebrachte demo in 1998. Ze hadden mij gevraagd om het te produceren. En dat heb ik ook gedaan. Maar van de 8 uur die er waren uitgetrokken voor het opnemen, hebben we maar 3 uur effectief gebruikt. En toen waren er nog een aantal dingen die nog moesten gebeuren die technisch niet mogelijk bleken. En tegen de tijd dat de demo uiteindelijk was afgewerkt en gemasterd, was de band al uit elkaar. Dus hebben ze er niks mee kunnen doen uiteindelijk. Ze hadden wel de envelop geschreven om het op te sturen naar alle platenmaatschappijen ter wereld die ze wisten dat ze grunge uitbrachten en er interesse in hadden. De enige muzikant die je later nog terug hebt gezien in de Goudse scene is de drummer. Dat was Emil Runia. Die is later opgedoken in zowel

Als Capiche, als ook in de band Clockwork, een andere kortlevende band. En die kortlevende band bestond dan weer uit de voormalige gitarist, zanger van Lame Art. Matthias van der Pol was dat. Die is toen met de bassist van Angel of the Underground en de drummer van een jonge Wimmer Conference. Dus een tijdje in Clockwork gaan zitten. Een soort supergroep, kan je dan wel zeggen, wat dat betreft op het grootste grungegebied. Maar goed, ik had het over Lame Art. En die bracht in 1998 ook een demo uit. Die heette Lame Art, het nummer ik gedraai, is het sluitstuk van deze nummerstemmende demo, die op een zonnige warme dag in juni is opgenomen door een geluidstechnicus die zwaar de griep bleek te hebben tegen het eind van de sessie. Nummer gedraai is het nummer Buildings on Ashes, en daarin hoor je dus het kenmerkende geluid van Lame Art, dat dus niet alleen stevige gitaren had, maar ook meerstemmige zang. Hier hoor je dus Buildings on Ashes van Lame Art.

Nalle Marto, die heet andere exponenten van de Goudse Grunge. Angel of the Underground met Ilse Lazarons, tegenwoordig schrijfster. En Jiska Helmes, die later ook bas zou spelen in de band Hocus Tocus, waar ik ook ooit een keer en, ja, 4 uur heb doorgebracht. De band heeft ook 4 uur bestaan trouwens. En ook in Clockwork zat ze. En daarna is ze muzikaal gezien niet heel veel meer gedaan. Ze is trouwens de zus van Tim Helmes, die in de band Darling Rooster zat. Die waren toen ook bezig, maar hadden nog geen plaat uit. Ze zit daarom nog niet in deze verzameling. Ik heb trouwens niet alles erin gezet, want ik heb nog lang niet alles digitaal staan. Bijvoorbeeld een band als After Dark ontbreekt bijvoorbeeld ook nog, om er maar eentje te noemen. Dus er zijn nog veel meer dingen die in het jaar 98 en 99 zijn uitgekomen, waar ik nu uit put uit mijn eigen privéarchief van Goudse Muziek. En ja, naast grunge en rock helde ook black metal. Dat is ook een stevige scene hier in Gouda, waarvan sommige mensen zijn uitgewaaid naar het internationale circuit. Bijvoorbeeld Rogier Droog, RSD noemt hij ze ook, en die is begonnen in de band Orla Draconis en die is later uitgewaaid aan heel veel andere dingen. Valkyria en nog een heleboel andere dingen. Weldbrand en nog allerlei andere black metal bands. Hele obscure bands waar hij altijd in speelde. En Orla Draconis is, ja, dat betekent misschien ook wel een wat obscure band, hoe zelfs internationaal toch ook wel weer gewaardeerd worden. In 1998 brachten ze een demo uit die zijn eigen beheer hadden opgenomen. When the Cycle Ends. En dan ga ik een nummer draaien, dat heet The Gloaming of the Haunted Eve. En hier hoor je dus de, ja, toch wel symfonisch ingestelde black metal van de band Orla Draconis. Dus The Gloaming of the Haunted Eve. Hier is van de demo When the Cycle Ends uit 98. Orla Draconis.

Net als Order Draconis, dus de eerder gedraaide Gendillion, op basis van hun eigen demo's. Een platencontract in de was slepen, werd besloten om nog een derde project aan te gaan, wat dan weer met metal was. Hele doordachte, technisch hoogbestaande metal. Daarvoor werden leden van Order Draconis, Gendillion en ook Dreamscape bij elkaar gezocht. En er werd een band opgericht die onder de naam Sick of Sanity doorging. De eerste zanger werd na het eerste optreden eruit gezet, omdat hij niet helemaal live uit de verf bleek te komen zoals hij dat voor ogen hadden. En met een nieuwe zanger, de voormalige bassist van Order Draconis, werd dus een demo opgenomen die Patterns heette. En daarvan hoorde je het nummer Terra Cultura. Is dat geworden met die band? Nee, uiteindelijk niet. Ze zijn aan elkaar gespat voordat het iets ging worden, omdat toch bepaalde ambities weer niet bij elkaar aansloten. En daarom de band dus ieder huns weegs ging. Een andere band die kort heeft bestaan, maar die wel veel meer invloed heeft gehad, is de band Konijn. Het is een hardcore band uit Gouda, waarvan de bassist later in diverse andere bands is opgedoken. Ik noem bijvoorbeeld I Reject Markovic en ook in de band Devil's Blood is hij opgedoken. Maar dit is de allereerste demo die is opgenomen in 1998 en die ook onder die naam verscheen. Konijn heet de band, de demo heet ook Konijn en nummer gedraaid is het nummer Did It To Me. Hier hoor je dus uit Gouda en omstreken de oerband waar Job van der Zanden van onder andere Dol, maar ook de Devil's Blood dus het geleerd heeft. Konijn, Did It To Me uit 98, hun debuutdemo. Ook enige demo.

En naar Konijn hoorde je het andere exponent van de Goudse Hardcore Scene. Een van de meest bekende bands ook uit die scene uit die tijd. Indicate met het nummer Difficult Sincerity van de GHC. De Green Hardcore, of de Groene Hardcore Demo uit 1999. En dat was een band die ook het internationaal goed deed. Ze hebben diverse Europese tournees gedaan. En toen ze in 2003 aan elkaar gingen, hadden ze nog een EP liggen die ze uit zouden brengen samen met iemand anders. Maar dat is dus nooit van gekomen. Dus hebben ze die toen destijds vrijgegeven. Een jaar later dook Hugo van Heiningen de zanger op in de band Melkovich. En daarna is hij onder de Red Light District, Red Light Radio begonnen. Dat is een alternatieve radio, internetradio. Die werd gehouden vanuit een voormalige peeskamer op de Wallen in Amsterdam. Het heeft 10 jaar bestaan, is internationaal zeer bekend geweest. Ze hebben ook overal ter wereld hebben ze dus DJ-sets kunnen doen daardoor. En ze hebben ook heel veel navolgers gehad. Tegenwoordig is hij programmeur van een heel klein podiumje in Amsterdam. En hij treedt nog regelmatig op met diverse bands waar hij dus in actief is. Groene Hardcore dus. En dat is dus ja, een van de vele dingen die ik in mijn archief heb met Goudse lokale muziek. Als je zelf denkt van goh, ik heb ook nog dingen die misschien niet in het archief zitten en die er wel erg interessant voor zijn, hou ik me aanbevolen. Bijvoorbeeld jaren 60, jaren 70 heb ik niet zo heel veel. Jaren 80 ook wel, maar daar kan ook wel meer bij. En ja, ook gewoon alle moderne dingen. Dus als je denkt van ik heb dingen liggen, mijn vader heeft ooit in een bandje gespeeld of zelfs mijn grootvader heeft ooit in een surfbandje gespeeld. Dus er is nog ergens een oude krakerige band van. Laat het me weten. Neem contact op met goingunderground@gouwestad.nl. goingunderground@gouwestad.nl. En dan kunnen we kijken of ik iets kan regelen, zodat de muziek in mijn archief terechtkomt. Ik hoef dingen niet per se fysiek te hebben. Dus als je zegt, ik heb 1 LP, maar die wil ik graag zelf houden. Als ik dan een keer dat ding mag digitaliseren, krijg je gewoon de LP weer terug. En dan ook het digitale kopietje erbij. Dus dat is dan verder geen probleem. Maar dat is allemaal dus in het kader van het toch wel vast willen leggen van de Goudse muziekscene. Dat vind ik toch erg interessant. En ik heb al een vrij groot archief wat dat betreft. Maar goed, het kan altijd groter en uitgebreider. Dus ik hou me daarvoor aanbevolen. Een andere band is de band Vorm. Ze komen oorspronkelijk uit Amsterdam, maar de toetsenist en de scratcher die komen uit Gouda. Mensen die Samba Bijbelshop kennen, die weten dat Irene Klein Haneveld 2 zoons heeft, waarvan 1 van de 2 op dit moment ook door het leven gaat als dominee. In het jaar 2000, 1999, zat hij dus in de band Vorm en die deed in 2000 mee met de grote prijs van Nederland. Ze hebben toen niet gewonnen, maar ze hebben wel een eervolle vermelding gekregen. Het jaar daarvoor brachten ze dus een EP uit, een demo die Worldwide heet. Die is gevuld met ja, hip-hop, positief hip-hop in dit geval. Dus dat wil zeggen, ze stonden open voor christelijke dingen. Ze waren niet echt gospel, maar ze gaven wel een positieve boodschap ook mee die kant uit. Maar het is allemaal R&B, hip-hop en het steekt allemaal bijzonder goed in elkaar. Heel wat anders dan wat Rick van Zutphen op dit moment dus als de dominee doet met zijn spoken word dingen. Maar qua basis komt het hier dus ook wel vandaan. Het nummer ik ga draaien is het nummer Wait a Minute van de band Vorm. Dat ik niet voor ik heb gezegd dat het Going Underground was. En ik iedereen een heel fijn weekend wens. En volgende week graag weer heel huisgezond. En het liefst ook ja, erg geïnteresseerd. Terug zie je aan de andere kant van de radio of het internet verbindingtje. Whatever je luistert. Dit is Going Underground. We gaan er nu uit met Vorm. Het nummer van de CD Worldwide. Het nummer Wait a Minute. Hier hoor je dus nog een goudse mededinger. Een van de die ooit de finale van de Grote Prijs van Nederland bereikt hebben. Hier dus Vorm met Wait a Minute. Jazzy, welkom erg hip-hop. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
1: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
0: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
0: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Set your receivers.
10: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, bijzonder goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon te getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Ether. En anders op het internet. Gaat ervoor naar goudstad.nl en daar kun je hem direct terugluisteren. En dan kun je ook vinden op welke grote wereldwijde streamingsdienst je het allemaal kan vinden. Ik ging los met een oudje van Tricky. Ja, samen met Martina Topli, zo heet zij. Toen dat album Maxine Quay ergens begin jaren 90, denk 92 of zo, uitkwam. Daar had natuurlijk al een beetje een naam gemaakt met Massive Attack. Maar dit hier ging hij helemaal op zichzelf. Het nummer is bekend, of nou, is van origine van de heer van Public Enemy. Maar dat weten de mensen wel, denk ik. Dus de reden, nou, er is nieuw werk uit van Tricky. En dat ga ik over een klein pak een beetje half uurtje laten horen. En tot die tijd, ja, hoop muziek. Het is nog steeds een beetje met een kaarsje zoeken naar leuke nieuwe dingen. Dus er zit ook wat oud werk. En ook behoorlijk erg oud werk in zelfs vandaag. Maar voorlopig even een nieuw plaatje nu. Er staat al een paar weekjes in de playlist, maar hij valt er iedere keer af. Omdat ik dan niet genoeg tijd heb. The Clockworks, zo heet de band. Dit is Wellness.

Lekker feindeutje van The Clockworks dus. Well, well, wellness. Ja, dat stond ook, wat ik zeg, een poosje op de lijst. Volgens mij een paar weken geleden heb ik hem al wel een keer gedraaid. Maar het werd er weer eens tijd voor. Dat geldt ook voor de volgende. Die heb ik 2 weken geleden voor het eerst gedraaid. Was die echt net uit. Proto Martyr, zo heet de band. In het verleden in dit programma erg veel gedraaid door wat andere mensen die het programma destijds maakten. En ja, dit is toch ook alweer een bijzondere plaat. En hij hoort er gewoon in, vind ik. Sounds We Cannot Hear. Dit is Proto Martyr.

Dat kunnen we ook wel stellen van de volgende band. Het kenden ze niet, kwam er via een Belgische website achter. Rampressure, zo heten ze. En ze komen uit België. Het is een vader, Paul, en heeft twee zoons, Elvin en Sunny. En die zijn tijdens de lockdown gewoon maar eens muziek gaan maken. Eigenlijk een beetje voor zichzelf. En het begint langzaam en voorzichtig een klein beetje uit de klauw te lopen. Dus het wordt steeds verder opgepikt overal. Zo ook door mij. Dus Jizz, denk ik dat jij moet spreken. Dat is de single die nu uit is. Dit is Rampressure.

Ja, ik denk dat we dit op een gerust hart onder industriële noise kunnen scharen, zomaar. Jizz hoorde je van Ram Pressure. Vader met twee zoons dus uit België. En als je het leuk vond, dan zou je het kunnen gaan bekijken op Left of the Dial, het grote showcase festival in Rotterdam. Van 21 tot 24 oktober is dat aan de gang. Ik weet niet of er nog kaartjes voor zijn. Ik zou kijken op Left of the Dial of op de website van Roadtown. Dan kom je daar wel vanzelf wel achter. Goed, door met iets gemakkelijker in het gehoor liggend, zullen we zeggen. Saint Clair, zo heet het. Dit is Something to be Said.

St. Clair hoor je, Something to be Said. Nou, toch een leuk lief indie popliedje, nietwaar? Goed, dat zoemt hier allemaal een beetje. Ik weet niet wat aan de hand is. Een van de leukere bandjes van de afgelopen paar jaar vind ik Get Down Services. Dat nummer Dog Dribble heb ik helemaal een stuk gedraaid. En zo af en toe komen ze met wat nieuws uit. Zo ook nu. Hij is al een week of 2-3 oud volgens mij. Maar ik vind hem leuk. The Radiator. Dit is Get Down Services.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Ja, het zou me niet verbazen als ze een album van LCD Sound System hebben gehoord voordat ze dit opnamen. Maar het is, ik vind het erg fijne plaat. The Radiator hoorde je van Get Down Services. Goed, ik begon dit uur met Tricky, de oude van Tricky. En naar aanleiding van het feit dat er nieuw werk is. Ik weet niet of er echt een single uit is. Er staan wel wat dingen op de streamingsdiensten als single. Maar er is een heel album uit, Different When It's Silent. Zo heet het hele album. En ik heb een beetje zitten luisteren en ik vond dit wel een mooie. Het is de laatste op het album, maar de rest, alles wat er hoort. Dus ook als je een Tricky ding houdt, dan is het een bekend recept. Out of Place is dit. Dit is Tricky.

0: Dat is dan weer een beetje jammer als een fade-out. Tricky hoorde je, Out of Place, van dat nieuwe album dus van hem. Het beeld is alweer weg, jongens. Het gaat gewoon zo snel tegenwoordig op die computers. Dat hadden we hier zo. Oh ja, Different When It's Silent. Zo heet het album waar dit vanaf komt. Een paar weken geleden draaide ik een stukje Spoken Word, zoals we dat dan in goed Nederlands noemen, van Tom Waits. Net uit, nieuw, The Fly. Dat heeft het nieuws toen net niet gehaald, zeg maar. Dus het werd eerder weggedraaid. Daarom doe ik het nog een keer. Het is misschien een tikkeltje bevreemdend, zeker als je niet bekend bent met het hele fenomeen spoken word, maar het is wel mooi gemaakt. En als je denkt, er zit een vlieg in mijn kamer, nee, dit is zo verschrikkelijk echt gemaakt, dat ik de eerste keer ook even dacht van, hé, wat is dit nou? Goed, The Fly dus, Tom Waits.
1: You've got those 360 degrees around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change your... I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed. Like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing. And you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
0: Toch tof als je zo'n mooie stem hebt, hoor. Tom Waits hoorde je, The Fly. Een stukje spoken word in Indie 2000. Van de volgende band wordt ook nog eens gezegd dat ze praatpop maken of zo, praatzang. Het is eigenlijk een soort van spoken word. Maar dan hebben ze er wel gewoon muziek onder gezet. En wat voor muziek? Ik draai ze graag, ik draai ze vaak. Ik heb het over Yard Act. Dit is van hun meest recente album, komt dit. Dit is Over the Barrel.

0: toch nog een beetje fijn. Oeh, waanzin op het eind.
1: I want you to break through, baby.
0: Doei, trap ik er gewoon in. Over the Barrel hoor je van Yard Act. Van het hun meest recente album dus. Dat ding heet You're Gonna... het gaat allemaal weer, verdwijnt allemaal weer. You're Gonna Need a Little Music. Dat is hem. Zo moeilijk is hij niet, Peet. Goed. Eventjes pak je lekker een bakje pokkerrie uit Noord-Ierland. Dublin komen ze volgens mij gewoon. Chalk, zo heten zij. Dit is Get Fucked. Oeh.

Chalks samen met Clouds blijkbaar. Get Fucked hoorde je dus. Maar dat had je al bedacht in de Clouds remix. Dat was hem. Dus goed, afgelopen week zat ik de krant lezen. Ja, dat doe ik nog. Zo'n papieren ding. En daar, ja, tot mijn verbazing moest ik daar lezen dat alweer een paar maanden geleden, meer dan een maand geleden, William Orbit is overleden. Vooral, ja, die man was al een beetje uit het zicht verdwenen. Maar ergens eind jaren 90, begin 2000, was bijna alles wat de goede man aanraakte veranderde in goud. Met, denk ik, als commercieel hoogtepunt het album van Madonna, wat hij helemaal geproduceerd heeft. Maar volgens mij wilde iedereen in die tijd met hem werken. Blijkbaar werd hij er zelf niet echt gelukkig van, want hij is op een zeker moment teruggegaan naar Londen en is daar aan de drugs gegaan en is het behoorlijk aan lage wal geraakt. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een zijn vroegtijdig overlijden, dus afgelopen maand, vorige maand ergens. Dus daarom, ja, ik heb in die tijd draaide we nog wel eens wat van William Orbit. En gewoon zijn solo werk, dat is allemaal wat iets experimenteler. Het is allemaal wat rustiger, het is maar volledig elektronisch allemaal. Dus, en dit leek me wel een aardige, want dit doet hij samen met Beth Orton. En die heb ik ook erg veel gedraaid in dit programma. Ik hou het nog steeds een beetje in de gaten en zo af en toe komt daar weer eens iets van uit. Dit dus samen met William Orbit in memoriam. I paint what I see.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantsleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
1: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
0: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
2: Jerry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Clutter over die Grease Baby. Dat was de track die je hoorde. In het tweede uur van Indie 2000 is los, kunnen we wel stellen. Ja. Goed, we gaan nog even door met losgaan. Want een paar weken geleden draaide ik de nieuwe track van Tom Morello. Je weet wel, die van Rage Against the Machine. En die vond ik toch al dusdanig fijn. Ondanks dat die echt wel snoeihard is om hem nog een keertje te draaien. Dit is Date Night. Dit is Tom Morello samen met Roman Morello.

Love. Zo eindig je zo'n nummer dus. Tom Morello samen met Roman Morello. Date Night van het nieuwe album van Tom Morello. Wat helemaal vol staat met dit soort goede hoeks en riffs en gekkerheid. En dat kennen we natuurlijk van Rage Against the Machine. En hun grote voorbeeld was natuurlijk ooit onze Amsterdamse vrienden. God jongens, hè? Af en toe. Hè? Maar goed, daar ga ik toch niet naartoe. Dus dat maakt eventjes niet uit. Daar kom ik zo pas op. Er was ook een Londense variant in dit genre. En dat was Sensor. Die hebben heel veel gedraaid. En destijds ook in zowat veel gedraaid tot de CD gejat werd. En later heb ik mezelf op de kop getikt. Want ik vond het toch wel een hele toffe plaat. Luister naar Sensor. Dit is Age of Panic.

God jongens, blijft dit toch een goede plaat. Onbegrijpelijk nog steeds dat dit destijds niks geworden is. Het heeft echt niks gedaan volgens mij. Sensor hoorde je van het album Stacked Up. Was dat Age of Panic. En ga het album een keer luisteren als je van dit soort muziek houdt. Want het is echt een heel dik album. Goed, waar ik natuurlijk niet op kon komen net. Dat was de Urban Dance Squad. Dat heb je wel eens. Hè, dat dingen gewoon even niet in je hoofd zitten. Het zit in een ander vakkie ergens. En dat waren een beetje de grondleggers van dit genre. Werd in die tijd de crossover genoemd. Maar ja, je kan crossovers dus van alles nog wat maken. Dus een beetje rock en hiphop wat ze toen aan elkaar knoopten. En daar waren ze behoorlijk succesvol mee. Tot Rage Against Machine daar wereldwijd volle bak overheen ging. Maar goed, de heren van Urban Dance Squad hebben een tijd lang stilgezeten. Maar de grote mannen daarachter, die hebben de DJ DNA en Rootboy, die hebben een nieuw projectje. En die heb ik al een keer eerder gedraaid in die 2000. En ik ga hem nog een keertje draaien. Omdat ik vind het toch wel weer een leuke plaat. Sons of Culture Clash. Zo noemen ze zichzelf tegenwoordig. Dit is My Life as a Vendor Machine.

Ja, daar moet ik ook mee. Goed, Rootboy en DJ DNA dus. Onder de naam Sons of the Cultures Clash. Dat is hem. Culture Shock wou ik zeggen, maar dat is iets heel anders. Dat is ook weer een poos geleden volgens mij. My Life as a Vending Machine. Ja, moeilijke titels. Dat was altijd wel aan besteed. Of is nog steeds wel aan besteed aan onze Rootboy. Goed, afgelopen week ergens had ik zo'n website, zo'n soort portal te lezen.

dingetjes. Maar hij draaide gewoon hele versies van nummers en nummers die je voor de rest niet hoorde. Zijn naam was Wim van Putten. Hij heeft later, is hij blijkbaar een grote coach geweest voor zo'n beetje iedereen die tegenwoordig radio maakt. Maar ik ken hem dan eigenlijk voornamelijk van de LP en de CD-show. En één album, of één band, en bijna één album wat iedere week bijna er wel in zat, heb ik het gevoel. Volgens mij zat het echt iedere week in, maar dat kan ik wel kloppen. Want ik geloof dat het album is wat het langst in de hele wereld op nummer 1 gestaan heeft. Dat is het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Het is daarom een korte nagedachtenis aan iemand die mij heel veel nieuwe muziek geleerd heeft in die tijd, Wim van Putten. Is dit Time? Dit is Pink Floyd.

0: voor dit soort muziek is denk ik het woord magistraal ooit uitgevonden. Time hoorde je van Pink Floyd. Ter nagedachtenis aan de grote man achter de LP-show, CD-show, Wim van Putten. Hij is niet meer. De New Radicals. Dat is 28 jaar geleden dat zij voor het laatst echt iets uitgebracht hebben. En ineens is er weer iets. Komt uit een film. Die film moet nog komen. Die heet One Night Only. En laat nou ook de nieuwe track van New Radicals zo heten.
1: God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth.

toch wel bijzonder als je 28 jaar weg geweest bent en je nieuwe single klinkt alsof je gisteren gestopt bent. New Radicals hoorde je, One Night Only, dus van de gelijknamige film die ergens in oktober geloof ik uitkomt. Maar houd het maar in de gaten, ik weet niet of het een leuke film is, we gaan het meemaken. En wie weet komt er wel nieuwe muziek van de New Radicals uit. Een band die ook een behoorlijk poosje weg geweest is, maar niet geen 28 jaar, het 9 jaar. Om 2015 kwam het album... Wat is het? Sound and Color uit van Alabama Shakes. Volgens mij heeft de zangeres een poosje alleen geprobeerd. Dat is niet heel erg succesvol geweest, heb ik de indruk. Dus ze gaan het weer gewoon met elkaar doen. Klinkt wel weer leuk eigenlijk. I Feel Hope Coming. Dat is de nieuwe single van Alabama Shakes.

Het klinkt iets minder als doorgaan waar ze gestopt zijn ooit dan de New Radicals. Maar het is wel heel herkenbaar, wel weer, moet ik eerlijk zeggen hoor. Je hoorde Alabama Shakes. I Feel Hope Coming. Ja, dat is goed. Door met een band die ik 3 weken geleden denk voor je weer oppikte. Ze gaan al jaren mee, komen uit New York. Ze zijn met z'n drietjes. Dit is Blood Spilled. Dit is Blonde Redhead.

Blond Redhead dus. Blad speelt hoor je. Mooie plaat. Ja, ik hou hier wel erg van. Goed, Novastar. Dat is het alter ego of de band zo je wilt van Joost Zwegers. Hij woont in België, maar hij is officieel gewoon in Nederland geboren. Maar is hij vrij snel vertrokken met zijn ouders geloof ik. Dus we mogen het gewoon met echt een Belg noemen. Hij maakt al jaren goede muziek. The Best Is Yet To Come, dat was een van de eerste hits. En daar wachten we nog steeds op. En ondertussen maakt hij gewoon leuk muziek. Tot dat beste dan een keertje langskomt. Dit is hun nieuwe werk, hoe ik het noemen wil. Today, Yesterday, Novastar.

De nieuwe Nova Star dus. Today, yesterday. Bekend recept. Mooie plaat weer gewoon. Goed, Shearwater is een band die ik regelmatig draai. Omdat ik het mooi vind op de een of andere manier. Ik weet het niet. Maar het doet me ook een beetje denken aan wat oudere muziek. Begin jaren 80, eind jaren 70. Dus ik ga er eens even iets achteraan draaien. Waarvan ik vind dat het er een beetje op lijkt. Ja, een beetje in de verte. Als je het wil horen. En voor de rest vond ik het een mooie aanleiding om een hele oude plaat nog eens te draaien. Voorlopig eerst eventjes de nieuwe Shearwater. Slugs in the Marigolds.

Ja, prachtig. David Sylvian en Ryuichi Sakamoto voor Binnen Colors. Dat naar aanleiding van de band die daarvoor zat, Shearwater. Op een manier doet me er altijd een beetje aan denken aan dat soort muziek. Dus vandaar dat ik dit hele prachtig mooie nummer er weer eens een keertje uithaalde. Het blijft echt een meesterwerk, vind ik. Goed, dat zit weer op in die 2000 voor vandaag. Het was weer waar genoegen. Ik heb nog één plaat tot het eind. En dat is van Scanner, Robin Rimbaud. Draaide er wel eens vaker dingen van, maar de laatste jaren maakt hij echt alleen maar van die klanktapijten die allemaal een kwartier duren. Deze duurt slechts 6 minuten, dus die halen we tot het eind wel. After Magnetism. Dit is nieuw werk van Scanner. Tot de volgende keer.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt niet voor wen ze tätig zijn.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
2: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was...
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.